0: Hans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Janssen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Janssen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren.

Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200

0: Tot mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

I forgot. Am I supposed to send this out?

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de

0: zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terrorist.

0: terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: De winter draait door.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Braassem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Idly samen met Ronnie Flex en Frenna. En de plaat heet Populair. Ja, als je heel veel aandacht krijgt, dan ben je populair. En dat krijgt Studio Alphen en Studio Kaag en Braassem volop. Dus we zijn populair, mag je wel zeggen. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er een heleboel, ja, 9 stuks maar liefst. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En zo rond, nou wat zal het zijn, ongeveer 9:10... krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. En daarin gaan we een heel klein stukje terug in de tijd, namelijk naar het jaar 2022. En dat tweede uur gaat helemaal in dat teken staan. En 9:10 ongeveer. Dus een voorproefje met een heerlijke plaat. Nou ja, we gaan snel door. Onderweg. Ja, het voetballen gaat beginnen of is al begonnen. Ja, en morgen de wedstrijd, hè. Nederland, ja, tegen Japan. Ik heb er een hard hoofd in. Maar ja, je weet het maar nooit. Samuel Welten heeft er wel volop plezier in. Hij heeft de single De Leeuw Komt Eraan. Die hoor je straks. Daarvoor de nieuwe van Zoe Tauren. Samen met Luna. En de plaat heet Twin. Maar hier is eerst de nieuwe van Mark Floor en Snelle. En de plaat heet Parkje, Biertje, Vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: leeft nog niet zo, hè?
1: Nee. Normaal zag je overal oranje vlaggetjes hangen en vlaggen met de leeuw erop. Maar dat zie je allemaal nog niet zoveel. Ja, hier en daar een heel klein beetje. En ik heb er ook een hard hoofd in. Ik hoop dat ze ver komen, maar ik ben bang dat het na 3 wedstrijden... ja, horen, zien en zwijgen en heel snel weer terug naar het Hollandse kikkerlandje. Maar ik hoop wel dat ze ver komen, maar ja... Ik heb niet zo heel erg veel verstand van voetbal. Dat begrijp je natuurlijk wel. Maar wij gaan maar snel door met de muziek. Onderweg de nieuwe single van Alex Warren. En die heet Passenger. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Justin De Wild met Cheerio. Maar hier is eerst de nieuwe single van S10. Samen met Oscar en De Wolf. En de plaat heet Safe and Sound.
2: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down.

heel bijzonder einde voor een hele bijzondere plaat. Passenger was dat, de nieuwe single van Alex Warren. En over passengers gesproken, die vliegtuigen naar Amerika, dat zal ook wel meevallen. Zo vol vanaf Nederland zullen ze wel niet zitten. Want de prijzen daar voor een kaartje om naar een voetbalwedstrijd te gaan, echt bizar hoog. Dat gaat helemaal nergens over.

En dan moet je het land er maar in komen, hè? Ja, zag je dat? Echt, die douane staat iedereen gewoon helemaal uit te strippen. Waar gaat dit over, joh? Ja, die Trump die wil een stempel neerzetten. En overal op de voorgrond, want het gaat om zijn beste toernooi aller tijden natuurlijk. Terwijl hij het ook met Canada en Mexico organiseert. Maar ja, daar heeft hij het dan maar eventjes niet over. Nou ja, wij gaan maar weer snel door met de show. Onderweg de nieuwe van Mauvo Joe. En de plaat heet Pilay. Daarvoor de N11 toplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat heeft een klein beetje met voetbal te maken. Nou ja, een klein beetje, heel erg veel. Shakira, zij zong de openingssong samen met Burna Boy. Hier is, straks hoor je Die Die. Nee, ze moeten nog even wachten, op de bank blijven zitten. Want hier zijn de bankzitters met Bolt.

Dat was de nieuwe single van Bebe Rexha samen met David Guetta. En de plaat heet Sad Girls. Straks, dat is over ongeveer 20 minuten, dan hebben we de tweede uur van de Winterdraai door. En daarin gaan we een heel klein stukje terug in de tijd, namelijk naar het jaar 2022. Het hele uur heerlijke muziek uit dat jaar. Dus de meeste platen zal je ongetwijfeld nog wel kennen. Ik heb nu alvast een voorproefje om je herinnering een klein beetje naar boven te halen. Hier is Noodgeval van Goldband.

die plaat kon je toch nog wel. Van de zingende stucadoors, Goldband, Noodgeval. Straks dus nog veel meer muziek uit 2022. Maar we blijven nu nog eventjes bij nu, bij het heden. Onderweg, Antoon met De Enige. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Cameron Whitcomb. En de plaat heet Kingdom of Fear. Maar hier is eerst een plaat. Nou ja, die gaat ongetwijfeld nummer 1 worden. Daar ben ik helemaal niet bang voor. De nieuwe single van Taylor Swift. Ze hebben speciaal gemaakt voor de film Toy Story 5. Hier is I Knew It, I Knew You.

Dat was Antoon met De Enige. Straks in het volgende uur hoor je hem ook nog een keer. Want in 2022 had hij ook een single. En die hoor je straks langskomen. Ja, hallo. Ja, meer verklap ik niet. Ik heb nog een paar platen klaar liggen. Misschien red ik het, misschien niet. En dan krijg je het nieuws. En

Na het tweede uur natuurlijk van De Winter Draait Door. Onderweg misschien een klein stukje van Dara met Bangaranga. Daarvoor Harry Styles met Dance No More. Maar hier is eerst de nieuwe van Ilse de Lange. En die heet Something Good. MUZIEK

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alve met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior De Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op

0: NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: De winter draait door.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van De Winter Draait Door. Ja, en wat heb ik dit uur meegenomen? Alleen maar platen uit 2022. En je hoorde net Fleming met Automatisch. En hij danst automatisch. Maar ja, ik niet. Want je moet natuurlijk wel kunnen dansen als je automatisch wil dansen, toch? Nou, wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alleen maar platen uit 2022. Een heleboel. Het is niet zo heel gek lang geleden. Dus de meeste platen kan je ongetwijfeld nog wel herkennen. En anders is het, ja, misschien nieuw voor je. Kan ook allemaal. Ik ga er even trekken, drie draaien. Onderweg Rihanna met Lift Me Up. Daarvoor Justin Bieber met Ghost. Maar hier is eerst Tate McRae met She's All I Wanna Be.

0: zal het zelf wel mooi gevonden hebben, Rihanna. Het is uit de film, wat voor film was het ook weer? Black Panther volgens mij. Lift Me Up. Wij gaan snel door. Onderweg Sam Yeu met Multicolor. Daarvoor Meghan Trainor met Made You Look. Maar hier is eerst Benson Boone met In The Stars.
1: Sunday mornings were your favorite.

Tom Jeu heeft voor dit nummer een hele mooie muziekaward gekregen. Ja, dat weet ik nog wel. En daar waren ze heel erg blij mee. We gaan nu weer even lekker drie doen. Onderweg Pink met Never Gonna Not Dance Again. Ja, wel veel platen die over dansen gaan, hè? Never Gonna Not Dance Again. Hoe verzin je het? Twee keer ontkennen. Dus ja, dan wil ze dus wel dansen. Kan je toch ook gewoon zeggen, maar nou, maakt niet uit. Daarvoor Luis Capaldi met Forget Me. Maar hier is eerst een plaat, daar was een hoop ophef over. Vooral in Amerika, want het F-woord kwam erin voor. En dat mag niet, hè? Nee. Maar in Nederland mag dat wel. En wij draaien hem ook. Hier is Gail met ABCDEFU.

is weer wel goed. Titel een beetje moeilijk. La, best wel een goede plaat van Pink. We gaan er weer even lekker drie doen. Ik zei het in het eerste uur al. Antoon komt straks nog een keer met Hello. En hij is onderweg, hè. Straks hoor je hem. Maar de plaat die je in het vorige uur ook gehoord hebt, althans de artiest, hoor je straks daarvoor. Taylor Swift. Ze had ook een plaat in 2022. Die plaat heette Anti-Hero en die hoor je daarvoor. Maar nu eerst een plaat die heel lang in 2022 op 1 heb gestaan. Echt maanden. Harry Styles met As It Was.

van die videoclip ook nog goed herinneren. Zo'n hele mooie dame op een paard. Nee, het was niet Alexia. Nee, nee, nee, nee. Daar was toen nog geen sprake van. En of er nu wel sprake van is, ze houden het geheim en ze hebben gelijk ook. Ja, en over relaties gesproken. Die Maan, die, ja, dat is ook helemaal over, hè, met die zanger van Goldband. Maar ze hadden in 2022, hadden ze, ja, toen begon het eigenlijk net. En toen hadden ze de single stiekem. Want ze deden het allemaal stiekem. Ze wilden niet dat de pers erachter kwam. Maar hoe ga je zoiets geheim houden? Nee, dat ga je toch niet doen. Dus na die plaat stiekem gaven ze toe dat ze een relatie hadden. En helaas hoorde ik vorige week dat het alweer uit is. Jammer voor Maan. Daarvoor krijgen we Cloud met La Da Da. Maar nu eerst Eva Max met Maybe You're the Problem.

dat kwamen we dus wel, toch? Ja, en het is even niet anders. Maan met Goldband, met stiekem. Voordat we over gaan schakelen naar de Costa Brava. Ja, ja, ja, want daar zit Ton Puik. Hij gaat vanaf de Costa Brava 2 uur lang jukebox presenteren. Lekker in het zonnetje. Lekker warm daar zo. En ja, hij zal ongetwijfeld wel een klein cervezaatje bij de hand hebben. Denk ik zomaar. Heb ik nog een paar platen klaar liggen? Ja, 2 stuks. George Ezra hoor je straks met Green Green Grass. En daarvoor de Swedish House Mafia samen met The Weeknd. En Moth to a Flame. Maar mij hoor je natuurlijk volgende week weer. Dat moet je ook nog even meegeven. Met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draai Door. Met in het eerste uur alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipperade. Je hoort de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En in het tweede uur gaan we gewoon weer iets leuks doen. Dit weekend is er trouwens ook weer Formule 1. Ja, vanaf Spanje. Ik hoop dat Max dit keer een iets betere start heeft als dat hij in Monaco had. Want dat was gauw klaar, hè? Maar hij zat ook snel thuis, dus dat scheelt een stuk. Nou, hier zijn de Swedish House Mafia met The Weeknd. En straks heel veel plezier met Ton Puik. MUZIEK

0: Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS trende Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. De komende twee uur is het de zomer draait door. Vanaf de Costa Brava in Spanje het programma Jukebox. Je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. Hier vanaf een strak blauwe lucht. Temperatuur 25 graden hier in de morgen al. Dus het gaat vandaag oplopen tot 29. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. We hebben er een hele mooie voor je gekozen. Zometeen muziek van Diana Ross. Maar eerst gaan we luisteren naar Class Action. Hier is Weekend.

paar weken terug heb ik hem ook al gedraaid. Maar ik kreeg een appje binnen. Draai hem dan nog eens een keertje. Ja, zo'n lekkere plaat. Barrabas was dat. En On the Road Again. Zometeen nog prachtige klanken van Emerson, Lake & Palmer. We gaan eerst luisteren naar een Golden Oldie. Hier is Elton John en The Crocodile Rock.

Fischer Z of Fischer Z, maakt niet uit hoe je het uitspreekt, mag allebei trouwens. Daarvoor natuurlijk Eruption met I Can't Stand the Rain. En we zitten hier natuurlijk in het hele mooie Iberische Schiereiland. Ik heb het natuurlijk over Spanje. En was er niet een Nederlander die daar een prachtige plaat op heeft gemaakt?

Mooie P Machinery van Propaganda. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Rhinestone Cowboy van Clan Campbell. We gaan zo meteen door met de Time Bandits. Maar eerst luisteren naar Simon & Garfunkel. I'm a Rock. En ik zie je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede.

0: komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60, 70 en 80. Jukebox Studio Alphen.

0: dat is hier toch ontzettend lekker, hè?
1: Die plaat Detroit Spinners en Cupid. En daarvoor natuurlijk Blue Mink met Good Morning Freedom. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van Elvis Presley. Maar we gaan eerst luisteren naar de Electric Light Orchestra.

natuurlijk allemaal hier aan de Costa Brava. Mooie, strak blauwe lucht, lekkere temperatuur en ja, ook heerlijke drankjes natuurlijk hier. Ik heb, van de week heb ik weer wat nieuws gevonden. Dat zei ze op een gegeven moment. Dat was Ratafia Roset. En dat is een of ander drankje en ze hebben het hier over droppie, droppie. Ja, het smaakt een klein beetje naar drop, ja, anijsachtig. En er zit ook wel iets van appel en sinaasappelschil bij. Maar het is in ieder geval een heerlijk, lekker likeurtje. Zo moet je het eigenlijk zien. En Beats Baby Beats, dat was natuurlijk de muziek van de First Class. En de volgende is natuurlijk Eric Clapton met I Shot the Sheriff, But I Didn't Shoot the Deputy. We gaan zo meteen door met muziek van niemand minder als George Harrison. Ook nog George Benson. Ja, we hebben het over de George. En als we het toch over George hebben. Hier is George Baker Selection. Una Paloma Blanca.

My Sweet Lord, een lekkere opname van George Harrison. Hij maakte natuurlijk deel uit van de formatie The Beatles. Zometeen voor je klaarstaan, muziek van Neil Diamond. We gaan nog even terug naar die maand september. Maar we gaan eerst luisteren naar Gilbert O'Sullivan. Ooh, what could do, what could they?

Zometeen muziek van Rob Hoeken en zijn Rhythm Groep. Lekker stukje Nederbeat klassieker. Maar eerst deze. Philip Oakley en Georgie Moroder. Together in Electric Dreams. Hier in het programma Jukebox op Studio Alphen en Kaag en Brasem.

0: Dit is Cubebox.
1: Mooi, hè? Van Shakadak gaan we dan zo meteen over naar de laatste plaat eigenlijk alweer in het programma. Dat is er eentje van The Floaters, Float On. Maar hier is deze van Spandau Ballet. Een prachtige opname. Hier is Gold. Fijn weekend. Bye bye. En tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde

0: opgedragen twee krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu? Met nu?
1: Hollandse hits.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een

feestje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort, moet je gelijk mee.

weigeren alle fluit. Volgens mij zijn ze hun fluit kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister en heugen. Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je bibs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen. Geen getander aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpels krijgen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de

0: in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu? Met nu?
1: Hollandse hits.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De nasleep van een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord nog 10 minuten vertraging. De weg is daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten.

sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam, een afgesloten rechterrijstrook bij knooppunt Hoogvliet, daardoor 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-0.

0: feest.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 5 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

good on it.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: The following program contains explicit language and subjects and is not approved by the local government nor the Dutch National Broadcast Association. Listener's discretion is advised. However, enjoy the weekend prologue.
10: 2 uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de AMA-agenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: vrolijkheid in de studio vandaag. We begonnen met een plaat uit de jaren 70. The Electric Light Orchestra. And Shine a Little Love. Veel liefde uit je speakers. Vanavond weer bij de eigen weekendproloog. Welkom Martin, hallo.
1: Hallo Patrick.
0: Hallo.
1: Een heel goede avond.
0: Een hele goede avond. We gaan weer 2 uur radio voor je maken. En dat doen wij in het tweede weekend van juni. Hey Mart, het WK is begonnen, hè? Leuk, hè? Heb je er een beetje zin in zondag?
1: Ik heb ontzettend... Nou, nee.
0: Nee, hè? Nee, eigenlijk niet.
1: Ik probeerde het, maar het lukte niet. Ik heb geen enkele verwachting, ik heb geen enkele hoop.
0: Nou, er zit wat WK-dingen in, onder andere de aanagenda vandaag. Verder hebben we natuurlijk de andere vaste onderwerpen.
1: Even kijken,
0: ja, met de comedyclub, ja, ook, ja.
1: Oh.
0: Ja. Verder wat politieberichten.
1: Ja,
0: een gewone agenda, volgens mij wel politieberichten.
1: Okay, en jij zegt het.
0: Ik zeg het.
2: Hebben we nog een dooie?
1: Ja, dat is een tragisch geval. Veel te jong.
0: En dat bij deze fantastische last minute productie, want dat is dit programma. We komen net de studio binnenrennen, druk van werk. Maar we gaan ons best doen voor jou. Waar zijn we gebleven vorige week, Martin? Bij de Connections?
1: Ja, bij Philip Hyman.
0: Oh ja, bij Philip Hyman.
1: En
0: ja.
1: Riding the Tiger. En ja, dat is een beetje een ongewoon plaatje. Dus hoe kunnen we onze weg daaruit vinden? Blijf luisteren. En je zal een verrassende wending in de Connections meemaken vanavond. We hebben ook een nieuwe lid van de Club van 26. Het is een paar weken stil geweest, maar er heb weer eentje het half jaar volgemaakt. En die zit dan ook gelijk in de mix als een dansbaar plaatje. Dus dat kan allemaal in 2 uur natuurlijk alweer. Het spelletje, het al overbekende nieuwe spelletje. Intro's, Odd One Out, jaartallen, allemaal gecombineerd. En we hebben een leuke soulplaat voor je. En ja, moet gewoon lekker blijven luisteren naar de radio.
0: Zeker, en de mixtafel staat ook alweer klaar. Dus Martin gaat in het 2 uurtje ook weer mixen. En we gaan natuurlijk ook gezellige muziek draaien de 1 uur. Zo hebben we onder andere een plaatje van Pharrell die vorige week het niet heeft gehaald. We hebben een hele leuke E3. Ik zie een plaatje van R.E.M. nog voorbij komen. En ja...

0: Is er ook een paar weken geleden gedraaid. Dan stond hij in onze eigen New 3. Mick Jagger en de zijnen.
1: Ze zijn er nog steeds, hè?
0: Ze zijn er nog steeds,
1: hoor. Echt gereden,
0: hoor. Wie weet gaan ze ooit nog een keer op tour, als ze het overleven. Onderweg, it's the end of the world as we know it van R.E.M.

0: End of the World as We Know It, R.E.M. op de radio. En daarvoor de nieuwe single van de Rolling Stones en die heet In the Stars. Ik vind het eigenlijk een beetje leuk, Martin, R.E.M. Of was niet zo jouw ding?
1: Nee, maar ik vind het wel leuk, blaad.
0: Het is een leuk blaad, ja, lekker een beetje tempo en zo gezelligheid. Oh, het is al kwart over geweest, joh. We moeten echt even door met de show, want het is er weer tijd voor.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
1: Zeker. Wat ik ook erg leuk vind van R.E.M. is Shiny Happy People.
0: Oh, die is ook leuk, ja.
1: Dat is mijn favoriet.
0: Dat is je favoriet.
1: 13 juni, mensen, dat is zaterdag. En dan is het weer tijd voor de Comedy Club in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Een van de filmzalen al daar wordt maandelijks omgetoverd tot een Comedy Club waar je riant zit met een drankje en een hapje. Je kunt verslikken in een avond vol onverwachte wendingen en ongepolijste grappen. Daar houden wij van, ongepolijste grappen. Hoe ruwer, hoe beter. Een enthousiaste MC en drie wisselende comedians zorgen voor een avond vol improvisatie, grappen en zinnige ongein. En vergeet vooral de grollen ook niet. Verzeker jezelf van een avond met een nieuw en opkomend comedytalent voor €12,50. Dat vind ik niet duur.
0: Dat is echt goedkoop.
1: Ben je erbij? Het begint al om 9 uur. En het is wel het mooie theater aan het Rijnplein in Alphen aan de Rijn.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Iets bijzonders in Kaag en Braassem dan deze zaterdag. En dat is in Splots uiteraard. En daar vinden wij iets heel bijzonders. Want daar komt hij hoor. Gijs Jaradijsja, die brengt een soort kleinkunst, maar ook punk. En dan ook nog eens een keer existentieel. 15 jaar geleden vergaarde hij onverwacht veel kijkers met obscure Pokémon-parodieën op YouTube. Tegenwoordig treedt hij op met een band. Die bestaat uit 5 overpowered nerds met verdacht veel podiumervaring op drums, bass, gitaar, keys en digitale accordeon spelen ze hard.
1: Digitale accordeon.
0: Hard en snel, Martin. Hard en snel, daar houden we van. Deuren openen om 9 uur. Kaartje kost je weer zo goedkoop.
1: Ja, dat is het.
0: Zeg niet, 5 euro.
1: Maar zo is Splots.
0: €5 aan de deur trouwens. Je kan ze niet bestellen op de website van Splots. Splots vind je overigens aan het sportpad nummertje 5.

0: 25 en dat is in de Roelof Arendsveen.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
2: Ja, en zondag gaan we dansen. Maak je klaar voor een zinderende avond waarin de magie van disco opnieuw tot leven komt. Donna's Hot Stuff neemt je mee naar de gouden jaren van de dansvloeren waar glamour, vrijheid en onweerstaanbare grooves samenkwamen. Deze 13-koppige powerhouse-formatie brengt een groots, energiek en liefdevol eerbetoon aan de Queen of Disco, Donna Summer. Van de opzwepende energie van Hot Stuff en Bad Girls tot I Feel Love, de iconische club anthem die de dansvloer voorgoed transformeerde en de tijdloze emotie van Last Dance. Vanaf 20:15, oftewel 8:15, ben je welkom in het theater Castellum. Een kaartje is wel iets duurder dan voor de Comedy Club, €44,50. En die kan je verkrijgen via castellum.nl.
0: Daar moeten wel 13 koppen worden betaald, hè, van die 44,50. Ja, dus dat is logisch.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: En dan de laatste voor aankomend weekend. En ja, dat gaat dan toch echt over ons aller oranje. De eerste wedstrijd komt eraan. Dus is Flora omgetoverd tot het Boskoop Heineken House. Moedig samen met je vrienden het Nederlands elftal aan en beleef de wedstrijd vanaf de tribune op het grootste scherm van de regio. Midden in de ultieme voetbalsfeer. Gaat Oranje door? Dan gaan ze bij Flora ook door. De deuren gaan open om 21:30 of 12:30. Start van de wedstrijd is 10 uur. Entree is €5 per avond. Of €15 voor alle avonden, ook na de groepsfase. Nou, je kunt dus gewoon naar de groepsfase, Martin, denk ik. Flora Boskoop vind je aan de Parklaan nummertje 4 in Boskoop.
2: Ze moeten ze even Koeman bellen, dat hij dat de snelste weg is naar... Naar de volgende ronde.
0: Naar de volgende ronde. We beginnen dus tegen Japan zondag. Maar dat mogen duidelijk zijn, denk ik. We gaan het allemaal toch wel eventjes volgen. Ik hoop niet met samengeknepen billen en dichtgeknepen ogen. Dit is de eerste uit de nieuwe 3. Sunshine. Het is de nieuwe single van de Back Raiders.

0: de eerste uit de nieuwe 3 komt van de Back Raiders. Vocalen van Xena, de plaat heet Sunshine. En volgens mij komen de Back Raiders uit ons favoriete muziekland, Martin.
1: Nou, dat klopt zeker. Ze zijn met z'n tweeën, Jack Klaas en Chris Tracy. En ze doen al een tijdje mee, hoor. 20 jaar precies, ze zijn opgericht in 2006. Australisch elektronisch muziekduo. Vooral bekend van de keyboards en de drums. Maar die Tracy, die kan er wat van. Die speelt ook nog een gitaar, viool en piano. En buiten zingen doen ze ook aan produceren en remixen. Kortom, een veelzijdig clubje.
0: Zeker. 7,5 van mij.
1: Maar dat moet ook nog gebeuren natuurlijk, hè?

0: cijfertje geven.
1: Nou, ik doe 7 plus.
0: 7 plus. 7,5, 7 plus. Dan ook jij thuis. Doe het uit in het zakje. Stem even mee. Op de nieuwe 3 van dit weekend. Martin, we horen hem al. De Reaper, de dode van de week. Wie is het deze week geworden?
1: Deze week, deze week is het geworden iemand die afgelopen vrijdag is overleden. De Britse songwriter Telly Riley. En dat pas op 35-jarige leeftijd. En dat na een steekpartij. Dus dat is triest nieuws. Ja. Vrijdag werd hij met steekwonden aangetroffen in een tuin in Oost-Londen. Dat was dus vorige week vrijdag. En hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politie in Londen is een onderzoek gestart en inmiddels zijn 3 personen aangehouden op verdenking van moord. Riley werkt aan nummers voor grote artiesten, zoals Chris Brown, daar deed hij Zero mee. En Britney Spears, Clumsy. Hij werkte ook samen met artiesten als Kehlani, Jason Derulo en Nick Jonas. De broer van Riley, plaatproducer en songwriter Scribbs, reageerde op Instagram op zijn overlijden. Mijn hart is gebroken. Ondanks alles wat je hebt bereikt, is dit veel te vroeg gekomen. Ik hou van je broer. Dank voor alles. Rust in vrede. En verschillende artiesten reageren eveneens geschokt onder het bericht van zijn broer. Lieten onder andere Stormzy, Ellie Mae en Paloma Faith hun medeleven blijken. En wij gaan een nummer draaien. En dat is een nummer wat hij schreef voor Dua Lipa. En dat heet Last Dance. Hij won trouwens ook nog een Oscar, de beste man. En dat deed hij samen met zijn broer. En dat was voor Hers Lights On. Dames en heren, Telly Riley. Hij is niet meer.

0: het kader van de doden van de week eruit in plaats van Dua Lipa. Maar zij is gelukkig nog. Het was The Last Dance. En die werd geproduceerd door de doden van de week. Talai, hè? Talai.
1: Talai.
0: Talai.
1: Talai.
0: En dat is niet Ali. Volgende week uiteraard weer een dode, als ze gaan. Maar dat gebeurt iedere week wel.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
0: En dan ook, okay, ja.
3: Zeker, er is zeker wat gebeurd in de regio. Want het rechterachterwiel van een geparkeerde auto is gestolen op de carpoolplaats langs de N207. Zo deelt de politie op Instagram. Of Instagram, moet ik zeggen. Het is een Skoda Fabia. Blijkbaar zijn die wielen erg populair. Het incident gebeurde ergens tussen dinsdag rond 6 uur en woensdag 6:45. Dat is vrij breed, dat is allebei in de ochtend. De daders hebben de auto op een krik gezet en het wiel meegenomen. Volgens de politie is er hierdoor schade ontstaan. De krik hebben ze laten staan. Het is grappig, hè?
0: Dat is mooi, ja.
3: De politie is op zoek naar getuigen, camerabeelden en andere informatie. Contact opnemen kan je met de politie natuurlijk via 0900-8844. Maar je kan het ook anoniem doen. En dan bel je 0800-7000, wat op zijn minst een makkelijker nummer is om te onthouden.
0: Zou het niet zo zijn, Martin, dat misschien iemand een lekker band had met zijn Skoda en die denkt, hé, ik heb geen reservewiel.
3: Ja.
0: En die pak ik even. Kijk, er staat er even.
3: Ja, en dan geef ik een krik terug.
0: Ja.
3: Zal hij blij mee zijn. We blijven op de N207, want tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude is er een focusflitser geplaatst. Deze controleert op telefoongebruik achter het stuur. Hij staat dus op de N207, ongeveer ter hoogte van de Friese weg. Automobilisten moeten dus nog extra alert zijn op het kruispunt van de N207 en de dokter Stappenaceastraat.
0: Gaan we weer
3: in Leimuiden. Daar staat een flitspaal die controleert op de maximumsnelheid, maar dat weten we allemaal wel. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de plaatsing van de focusflitser. Deze plek is samen met de provincie Zuid-Holland bepaald. Na een tijdje wordt de mobiele flitspaal verplaatst. En dan gaan we ook weer precies op de meter nauwkeurig aan jou melden waar hij dan staat. Je hebt je telefoon liggen en dan kan je dat later gewoon weer oppakken.
0: Dat is een duur hoor, als je die krijgt.
3: Ja. Oh. Nee, dan moet je dat ook niet doen. Je moet nooit bellen onder het
0: nooit
3: rijden.
0: Nooit bellen.
3: Oog op de weg.
0: Rijmono, hè, was er ooit een campagne voor.
3: Oh. Als Bob.
0: Ja. Ook nog.
3: Fijne muziek op de radio, Bert.
0: Nou, dit is ook een tijd geleden dat we dit draaien. Zometeen gaan wij de tweede alweer doen uit de New 3.
3: Gaat het toch snel.
0: Einde van het uur natuurlijk weer een extreme clubklassieker. Het is wel een extreem lekker plaatje uit de 80's. Kennen we hem nog? Vast wel. New Frontier bij de weekendpoloog Donald V.

0: Reagan en de New Frontier. Met de weekendproloog. Het is alweer half geweest, Martin. Dat betekent dat ik toch wel heel erg benieuwd ben of wij nog wat leuke agendapunten hebben. Volgens mij had jij nog iets.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
2: Ja, want het haringseizoen staat op beginnen.
0: Oh ja, de haring.
2: Dus de Alphense Haringparty is terug. Via de start van het haringseizoen op vrijdag 19 juni. Tijdens de gezellige Alphense Haringparty bij Alle Hens. Geniet van verse Hollandse nieuwe van visspecialist Sluizerman. Een goed glas korenwijn, heerlijke bites en muziek van de DJ. Deze editie krijgt een bijzonder tintje. Voor velen was dit de plek waar samen met het veel te vroeg overleden horeca-icoon... de horeca-icoon, zou ik zeggen, René van Rutten, het haringseizoen werd geopend. Daarom brengt de Alphense Haringparty deze mooie traditie terug naar de vertrouwde locatie. Een avond om herinneringen op te halen en samen de traditie voor te zetten. Van 6 tot 11 in den avond, volgende week vrijdag, dus de 19e. Bij Alle Hens aan de Julianenstraat nummer 50 in Alphen aan de Rijn.
0: We trekken een haringje, hou je ervan?
2: Heerlijk.
0: Lekker toch?
2: Ja.
0: Uitjes erop, hoppakee.
2: Nee, dat dan weer niet.
0: En naar binnen hengelen, ook geen uitjes.
2: Nee, en in stukjes. Ik ben Amsterdamse jongen, dus in stukjes met een prikkertje. Maar niet te versmaden.
0: Oh joh, bang voor vette vingers die Martin. Dit is de tweede uit de New 3, Do What You Want. Dit is de nieuwe van Damn Swindle.
3: De New 3. De weekendproloog.
2: Ja, verandert niet echt.

0: Deze kan scharen onder de categorie fijn. Dam Swindle en Do What You Want is de tweede uit de nieuwe 3. Voor dit weekend bij de weekendproloog op Studio Alphen en Kaag in Braassem. En die krijgt van mij een 8-min.
1: En voor mij een 7,5.
0: Maar daar laten we het niet bij, want we hebben natuurlijk nog een derde. En dan in de tweede uur zometeen krijg jij uiteraard weer de uitslag van de nieuwe 3. En natuurlijk aan het eind van het jaar, dat zit er ook alweer aan te komen.
1: Ja,
0: gaat hard, hè? Gaat hard voor het eind van het jaar.
1: Eind van het jaar, want het is net juni.
0: Ja, dat is waar. Maar dan hebben we natuurlijk weer het overzicht van de bovenste 25. En ik denk dat ik zometeen een plaat ga draaien die zeker in die top 25 gaat staan. Maar eerst draaien we Jay-Z en Pharrell. Daarna Calvin Harris. Dit is Frontin.

0: voor de nieuwe single van Jazzy. Uiteraard met Calvin Harris, die plaat heet Satisfy. En betrapt het reisje van 3 plaatjes achter elkaar af met Pharrell en Jay-Z. Je hoort de fronten.
1: Sportberichtje. Lieve vrienden van de radio. Goed nieuws, want de EMM 21 is door een 3-0 zege op Wippolder gepromoveerd naar de tweede klasse. In de finale van de nacompetitie zorgden Levi Bokhorst, Stijn Rietbroek en Roy Wenig voor de doelpunten. Onder begeleiding van een hoop fraaie sfeeracties van beide supportersgroepen betraden de spelers het strijdtoneel in Zoetermeer. Vandaar werd de wedstrijd gespeeld. En de steun van de supporters leek EMM vleugels te geven. Dat betaalde zich al na 5 minuten uit. Een kopbal werd in eerste instantie nog gered door de keeper van Wippolder. Een kopbal van Stijn Rietbroek. Maar uit de corner was het vervolgens raak. Want Levi Bokhorst kopte bij de tweede paal een corner van Roy Wenig binnen. Het doelpunt zorgde voor euforie langs de lijn. Tot aan de rust gebeurde er niet veel meer. Wel werd Wippolder steeds sterker. En direct na de T raakte zij dan ook de lat. Daarna nam de ploeg van Jan de Koning het overwicht in handen. En wat zich in de 70 minuut uitbetaalde in een tweede goal. Een dieptepas van EMM kwam de Wippolder doelman duur te staan. Want hij kwam uit zijn strafschopgebied en hij raakte de bal helemaal verkeerd. En toen prikte Stijn Rietbroek de bal in het lege doel. En daarna was het gedaan. Wippolder was niet meer bij macht om iets te creëren. En Roy Wenig bepaalde 10 minuten voor het eind. De eindstand op 3-0. Door de zegen is EMM 21 volgend jaar te bewonderen in de tweede klasse. Ik ben erg blij daarmee. Aldus de glunderende trainer Jan de Koning. Na afloop tegenover Studio Kaag en Brazem. Heel veel complimenten aan deze groep. We hebben het vandaag hartstikke goed gedaan. Goed verdedigd. Er alles aan gedaan. En 3 doelpunten gemaakt. Dus daarom hebben we gewonnen. Hoera!
0: Hoera.
1: Hoera.
0: Heel wedstrijdverslag.
1: Hoera.
0: Van Martin Bergwijn.
1: Ja, zat je op te wachten, hè?
0: Nou ja, ik moet erbij zeggen dat we dan, als het toch een sporttermen blijven, Kate Bush moet nu het veld ruimen.
1: Dat is jammer.
0: Ja, door jouw lange verslag gaat zij naar volgende week.
1: Ja, ik heb hem zo verheugd.
0: Ja, ik weet het.
1: Ah, ik had gewoon moeten zeggen, EMM 3-0, volgend jaar tweede klasse.
0: Klaar.
1: Nu Babushka.
0: Ja. Dat doen we dan volgend weekend. Uiteraard weer bij je eigen weekendploeg op Studio Alphen en Studio Kagen Brazen. Dan ook weer een New 3 en nu de derde uit de New 3. En dat is een leuke plaat hoor. Bijzonder. Met dank aan Edith.
1: Aan Edith.
0: Edith, dankjewel. Mocht je luisteren. Dit is de nieuwe van Jalen Ngonda. Die heet Burning Temptation.
2: Future Hits. De New 3.

0: tot het gaatje. Wel eens een goede plaats. Zeg 7,5 voor mij, Martin, voor Jalen Agonda en Burning Temptation. Net een nieuw album uit. Wat vind jij ervan?
1: Ik vind dat...
0: Ik vind dat...
1: 7 plus.
0: Oké. Okay.
1: Moest er heel lang over nadenken.
0: Moet er wel even over nadenken, ja.
1: Ja, maar eens eventjes... al het tweede uur even aan het koekeloeien.
0: Over dat tweede uur gesproken, dat wordt weer gezellig hoor. Spelletje, connections. We hebben weer een club van 26 lid erbij. Dat ja. heeft een paar weken geduurd, zei je al.
1: Ja, maar het is toch gelukt, alhoewel het helemaal geen grote hit is geweest. Toch wel daar het half jaar mee volgemaakt. Franse disco op de radio straks. Nou, niet echt disco, is meer clubmuziek.
0: Maar dit is de dode, en die is van Gwen Presley. Nou, dode is ze nog niet, toch, volgens mij.
1: Dat is niet de dode, man.
0: Een clubklassiekertje. Ja. Nou, ja. En ze deden dat samen, hè? Met wie waren het ook weer? De Portable Patrol?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik ken wel Planet Patrol, maar de Portable Patrol moeten we nog even opzoeken.
0: Ze gaan rennen. Dit is Running. Tot zo, na het nieuws.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
3: Studio
1: Alphen.
3: En?
1: Kaag en Brasem.
4: 2 uur lang. Ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, Connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: zonder gitaren aan het begin van het tweede uur van jouw weekendsproloog. Amerikaanse rock, maar wel met een hoofdletter R. Boston, zo heet de band. En het is wel wat mij betreft hun allerfijnste plaat. We openen met Don't Look Back.
1: Komen ze ook uit Boston, Martin, dat je weet?
0: Dat denk ik wel, dat weet ik niet 100% zeker.
1: Hey, vandaag dit uurtje nog hele leuke dingetjes voor je. Ik heb vooral veel agendapunten. Volgende week is namelijk weer de 18e editie inmiddels van de Bruggerun in Alphen. En dit weekend is het de feestweek in Luimuiden. Hebben we nog wat dingetjes voor je. En volgend weekend is er een riddertoernooi in Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn.
0: Wat leuk allemaal.
1: Nou, leuk hoor.
0: Ja, we gaan in dit uur mixen in combinatie met de Club van 26. We hebben dan weer een nieuw lid, zoals gezegd. Dat is een dansbaar plaatje, dus daar openen we de mix straks mee. We gaan natuurlijk de connections doen. We waren gebleven bij Phyllis Hyman. En daar gaan we nu op doorborduren. We hebben een fijne soulplaat en nog een leuke spelletje voor je. Dus gewoon lekker naar de radio blijven luisteren.

0: This record can be played on every modern lightweight pickup. The stereo sound, however, can be reproduced only when stereo equipment is used.
1: Oh, gelukkig zijn wij stereo.
2: Keihard stereo.
1: Elk weekend komen wij van de twee kanten, zowel van links als van rechts. De totaalbeleving.
3: Top 40.
1: Nou, daar is het weer tijd voor, mensen. Want we hebben een nieuw lid van. Een nieuw lid van de Club van 26. En dat gaan we zo voor je doen. Maar eerst terug naar onze eigen hitparade, de New 3.
2: Ja, in die hitparade vinden wij twee plaatsen met hetzelfde eindcijfer. Een 7,37 gemiddeld. Dus die delen het plekje 2. En dan hebben we het over de Back Raiders uit Australië, featuring Xira met Sunshine. En ook de nieuwe van Dam Swindle scoort een 7,37 met Do What You Want. En de absolute nummer 1 met een 7,62 was voor Jalen Nagunda. En de Burning Temptation. Hé, Mart, ik moet het zeggen, een beetje tegenval je viel met de stem uit het land.
1: Ja, dat gebeurt wel eens, hè?
2: Ik heb een 44, normaal zit het wel bij 180, maar oké, gewoon proberen. Goed, agenda berichten. Laten wij gewoon beginnen met het feestweekend in Leimuiden. Want over een wiebelige houten paal boven het water proberen te balanceren en droog aan de overkant komen, dat is de uitdaging. En dat is de sprietlopen. Je kunt het individueel doen, maar ook samen in de duo lopen. Een leuke en spannende activiteit voor jong en oud. Kom eens langs, doe mee of moedig de deelnemers aan tijdens deze mooie Leimuidse traditie. In het kader van die feestweek, overigens bol staat die van activiteiten. Sprietlopen is dus een onderdeel daarvan. En dan volgende week, nou, het is een hele week natuurlijk, de 20e staat het WK voetbal in het teken van Nederland. Ontspanning, saamhorigheid en het oranje gevoel. Wedstrijdje kijken, dan is de avond nog niet voorbij. Is ook nog een afterparty door USM verzorgd. Muziek, gezelligheid, feestelijke sfeer. Perfecte afsluiting van een hopelijk mooi voetbalweekend. Het spant in Leimuiden, daar is het.
1: Het spant in Leimuiden. Oh, gezellig hoor.
2: Misschien, volgende week.
1: Misschien dat we daar eens moeten gaan kijken.
2: Ja, het is wel leuk, ja. Het is wel leuk.
1: Het spant is altijd leuk. Wat ook leuk is, is de Club van 26. Artiesten die het half jaar hebben weten vol te maken. En we hebben er weer eentje te pakken, hoor. Ze waren al lid met Overdrive, hun grootste hit van een paar jaar geleden. We deden ze toen samen met Norma Jean Martin. Ik heb het natuurlijk over Offenbach. En één keer haalden ze het net niet. Bleven ze met 25 weken hangen bij Hurricane. Maar nu met Miles Away is het ze wel gelukt. Ze zijn toegetreden tot die Club van 26. Franse Dans opent voor ons de mix van deze week.

0: Hij is het een beetje kwijt.
1: Hij is het een beetje kwijt?
0: Ja, hij is een beetje in de war geraakt.
1: Oké.
0: Maar dat geeft niet, hoor.
1: Wat een fijne mix, Martin. Was dat?
0: Ja, en we hadden het vorige week al over het feit dat die Ketama nog wel een klein beetje zijn oor te luisteren had gelegd bij Underworld. En dat is bij deze bewezen. Maar ze passen wel mooi bij elkaar in de mix. Come and Go's hoor je hiervoor. En dit was natuurlijk Two Months Off. Wat een geweldige band is dat toch. Tijd nu voor iets heel anders.
1: Ja, zeker iets anders. Nog even erbij zeggen dat we Ketama eigenlijk nu voor de derde week achter elkaar draaiden. Want we stonden natuurlijk in onze eigen New 3. Hoge noot in Kagenbrazen, dat wordt waarschijnlijk een lastige zoektocht. Want de gemeente krijgt een 2,3 op de ranglijst. Voor de meest toiletvriendelijke gemeente van 2025. De provincie Zuid-Holland die zoekt ruimte voor meer openbare toiletten. Minder dan 1% van de bewoonbare gebieden in Nederland heeft een toegankelijk toilet. Dus een zoektocht is niet makkelijk. Vooral voor oudere, zwangere vrouwen, gezinnen met kinderen en mensen met medische aandoeningen. Alphen aan den Rijn doet het iets beter. Die heeft een voldoende, 6,1. Een nieuwkoop, een ruim voldoende, nog ietsje beter als we in onze eigen regio blijven, 6,3. En in de provincie Zuid-Holland zijn 1600 toiletten te vinden. En daarmee zijn ze volgens Hoge Nood in Nederland de koploper. De slechtste provincie overigens is Flevoland. Dat is geen verrassing. Die hebben maar 147 toiletten. Dat is best een grote gemeente. Ja. Maar ook niet heel erg dicht bevolkt eigenlijk.
0: Dat helpt dan.
1: Dat helpt dan weer. Oké, tot zover dit bericht. Straks nog twee agendapunten.
0: Maar eerst dit.
2: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
0: Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. De Connections, daar gaan we nu tijd aan besteden. En wat gaan we doen? We gaan het hebben over de Amerikaanse rockband Starship. Ontstond in 1984 uit de succesvolle groep Jefferson Starship. Starship. En groeide in de jaren 80 uit tot een van de bekendste poprockbands van die periode. Met de krachtige stemmen van Craze Slick. En Mickey Thomas scoorde de band wereldhits als We Built This City, Sarah and Nothing's Gonna Stop Us Now. En dat laatste, dat werd geproduceerd door Nirvana Michael Walden, die ook meewerkte als artiesten als Whitney Houston en Mariah Carey, dat moet ik zeggen. Hij produceerde de wereldhit Nothing's Gonna Stop Us Now in 1987, bereikte de eerste plaats in verschillende landen en werd daarmee een van de allerbekendste nummers uit de carrière van Starship. En we gaan hem nu voor je draaien.

0: verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog. Welkom bij Connections.
1: Ja, daar waren we mee bezig met de Connections. En dit was natuurlijk Jefferson Airplane. Een van de meest invloedrijke Amerikaanse rockbands die in de jaren 60 een hele belangrijke rol speelde in de opkomst van de psychedelische rock. Een van alle grootste successen was het nummer Somebody to Love. Wat je net hebt gehoord, wederom natuurlijk met Sam van Cray. Slick is verschenen op het album Surrealistic Pillow en groeide uit tot een internationale hit dankzij de krachtige zang en kenmerkende gitaarwerk. In de jaren 70 veranderde de band van samenstelling en muzikale richting, wat uiteindelijk leidde tot de vorming van Jefferson Starship. En deze opvolger bouwde voort op de successen van Jefferson Airplane, maar koos voor een meer toegankelijke rock- en popsound. En later werd dat Jefferson Airplane... dat Jefferson Starship werd gewoon Starship. En daar begonnen we natuurlijk mee. En dan dacht je, waar stoept dat verhaal van Nirvana Marco Walden nou op? Wat is dat allemaal? Waarom zijn die producers nou allemaal zo belangrijk? Nou, dit is natuurlijk de Connections. En vorige week eindigden we met Phyllis Hyman en Riding the Tiger. En dat werd ook geproduceerd door Nirvana Marco Walden. En dan ben je weer helemaal op de hoogte.
2: Ik wist dat helemaal niet van die naamsverandering, Martin. Je dacht twee verschillende bands waren.
1: Nee, dat zijn drie namen, dezelfde band. Wel een heel ander geluid.
2: Hey, dat wel, ja. Educatieve radio. We houden je ook even op de hoogte over de aankomende agendapunten. Volgend weekend bijvoorbeeld is er een riddertoernooi in Museumpark Archeon. Dat is in Alphen aan de Rijn. Kom kijken en ontdek wie het spannende toernooi gaat winnen. Ridders in harnassen die te paard op elkaar afstormen. Oh, dat is te gek. Bewapend met zo'n lans, zeg maar. Het gaat er wel hard aan toe, hoor. Een riddertoernooi is een vertoon van welstand, rijkdom en ridderlijkheid dat velen in de hoge kringen plezier verschaft. Het is een spel met winnaars en verliezers dat oorspronkelijk echt een gevechtstraining was, maar zich ontwikkeld heeft tot een geliefd evenement. Archeon ligt aan de Archeonlaan nummertje 1 in Alphen aan de Rijn. Volgend weekend.
1: Nu even is dan de UK Soul Chart. Daar gebeurt ongelooflijk veel dit weekend. Op 8, ene hoogste nieuwe binnenkomer. Michael Cray, ga je zeker meer van horen. Alweer een nieuw album, You and Me. Ik heb er een stukje van geluisterd, dat is erg fijn. Van 17 naar 7 gestegen, Miracle Thomas en Live Your Life. En dan van 22 naar 4 ook niet een kleine stijger. Johnny Britt en Beautiful. Everything is Fine is de nieuwe single van Nicole Henry. Die stijgt van 16 naar 3 in de hoogste.

nummer 2. Dat is Keith Eatman en What You're Gonna Do For Me. Maar we beloven het al 2 weken en nu gaan we dan ook eindelijk voor je draaien. Een nummer van dit EP van Debbie Rivers. En dat is de plaat die op nummer 1 staat. Rivers Run Deep heet die. En wij draaien voor jou het prachtige Sweeter... Sweet Bitter Love, moet ik zeggen. En ze doet dat samen met Brian Power. Oh,

0: informatie uit de regio en de beste muziekmix. Studio
1: Alphen en Studio Kaag
0: en Braassem.
2: Alles wat je al wist of eigenlijk liever nooit had willen weten, dit is de weekendproloog.

0: Het is niet de vrouw van Arthur Baker. Vrouw van iemand anders, denk ik.
1: Het is ook niet Ma Baker.
0: Nee, het is ook niet Ma Baker. Maar het is wel erg mooi wat ze deed in de jaren 80. Ze is nog steeds actief volgens mij. Anita Baker hoorde je het Sweet Love and the Four. Debbie Rivers en Brian Power. We hebben een Yuga Soul Chart. Sweet Better Love.
1: Ook geen familie van George?
0: Zeker geen familie van George.
1: Oh, dit is fijn.
0: Ik heb zin in de zomer. Wordt er nog wat met die zomerpet?
1: Nou, het wordt wel een beetje zomer hoor. Het is zondag eigenlijk de eerste dag dat het een beetje droog is in onze eigen regio. En dan gaan de temperaturen stijgen. En dat gaan we merken vanaf de dinsdag en woensdag. Dinsdag 22, woensdag 24 graden. En donderdag het absolute hoogtepunt in temperatuur deze week. 27 graden. Ja, dan gaan we echt de zomer vieren.
0: Ja, dat moet ik eerst nog zien. Dat hebben ze vaker beloofd. Deze is voor jou, another. And you stuck to you.

0: regioenen van de Vaderlandse Hitparade hadden we niet verwacht, hoor. Toen we hem een aantal weken geleden aan je introduceerden in de nieuwe free. Maar hij staat nog steeds in de top 10. Amsterdamse Trust Another. En het was Talk to You. Het is er weer tijd voor.
1: Lieve mensen, het is weer tijd voor de popquiz.
0: Oh, en dat is...
1: En dan nu een introspelletje.
0: En ook...
1: Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
0: Nou, gaan we het nog even een keer voor je uitleggen. Je hoort vier introotjes. Die moet je natuurlijk raden. Moet je weten wie het is en hoe het plaatje heet. En dan drie komen uit dezelfde top 40 van een exact aantal jaar geleden. En eentje komt uit een andere top 40 van een exact aantal jaar geleden. En die moet je dan identificeren en raden. En zo zit het spelletje in elkaar. Denk je dat dat gaat lukken, meneer Noorsij?
2: Nou, ik zit vaak dichtbij. Vorige week zat ik er inderdaad ook dichtbij, net naast. Ik ga mijn best doen.
0: Je gaat je best doen?
2: Ja.
0: Weet je wat? Dan gaan we gewoon beginnen.

0: Dat waren ze, meneer.
1: Ja, doe die laatste nog maar een keer.
0: Die laatste nog een keer. Als je tijd wil rekken, doe die derde ook nog een keer.
1: Doe maar. Ja, ik weet wie het is, maar het nummer weet ik even niet meer hoe het heet. En die laatste, hij is bekend, dat waren de Italianen. Maar ik kom niet op die naam.
0: De Italianen doen niet mee, hè?
1: Nee, die doen niet mee, nee.
0: Ja, en dan nu is het voorbij.
1: Ja, die eerste was echt super kort.
0: En nu heb je nog een keer gehoord.
1: Ja.
0: Weet je het niet?
1: Het is Nederlands, hè?
0: Het is Nederlands.
1: Eén keer.
0: Wil ik het wel meteen horen?
1: Nee.
0: Maar naar snelle.
2: Kom ik nog
1: thuis? Oh ja! Blijf je slapen.
0: Blijf je slapen.
1: Maan en snellen.
0: Maan en snellen.
1: Coldplay, Higher Power. Woe, Higher Power. Billie Eilish.
0: Dat is zeker Billie Eilish.
1: Maar hoe heet die plaat ook?
0: Ja, dat, ik begrijp dat je het niet weet, want hij staat ook niet in het systeem namelijk.
1: Oh, daarom weet je staat hij niet in het systeem?
0: Hij staat niet in, hij staat heel veel van Billie Eilish in het systeem, maar niet haar beste singeltje.
3: I'm the bad guy.
0: Zo heet hij. Bad guy.
1: Bad guy, bad guy. Ja, en dit is Maneskin. Nu schiet hij te binnen.
0: Deze bedoel ik.
1: Ja.
0: Deze, hè? Ja, dit is Maneskin. En hoe heet hij ook alweer? Zit hij? Buoni!
4: Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi.
1: Dat is een wilde plaat.
0: Ik heb een wilde plaat.
1: Winnaars van het Songfestival, hè? Ooit.
0: Ja, winnaars van het Songfestival. Welk jaar? Dat zal je helpen als je dat weet.
1: Nou, ik denk dat ik... Ik moet het toch een beetje gokken, want het zit volgens mij wel redelijk dicht bij elkaar. Ik denk dat de derde er niet bij hoort dat dat een ander jaar is. En dat Maneskin, Coldplay en Maneskin 2020 of 2000, laten we zeggen 2021 waren.
0: En dat is helemaal, alles is helemaal volledig correct, Pet.
1: Dat meen je.
0: Het is goed. Ja. Van Billy Alice komt in 2019.
1: Ja, dat was wel dichtbij wat ik al dacht inderdaad. Okay, nou goed.
0: Heb je ook een keuze gemaakt?
1: Voor jou, ja.
0: Oké.
1: Maneskin.
0: Maneskin? Ja. Nou, weet je, dan doen we dat toch gewoon.
1: Laten we dat doen, Maneskin. Ik kan je zo meteen nog eventjes op de hoogte gaan houden van de Bruggenrun trouwens, Martin. Die is volgende week donderdag in Alphen. Kan je er mee doen? Ja, dat kan. Ik vertel je er zo meteen alles over. Leuk spelletje.
0: Leuk spelletje dit, hè?
1: Ja, het is leuk, ja.
0: Ja, het is, wat jammer is dat het systeem weer kuren heeft.
1: Hebben ze systeem weer kuren?
0: Ik moest even één voor één doen.
1: Ah, we hebben nog een minuutje of
0: die gaan we niet draaien.
1: Nee, die gaan we niet draaien.
0: Die gaan we ook niet draaien. Deze wel.
1: Die was het. Ja, ja. The Odd One Out. Hij hoorde er niet bij. Kom uit 2019. Die fijne van Maneskin.
0: Ja, nee, die hoorde er wel bij.
1: Oh, die hoorde er wel bij. Ja, ja, Billy.
0: Zo zat het in elkaar, Ben. Billie Eilish hoort er niet bij. Die kwam in 2019. En in 2021, uitgesteld als Songfestival. Ja. Want in 2020 was er corona. Wonnen ze in Nederland. De Italianen van Maneskin. En de plaatje heette Zitti e Buoni.

0: Ja, ik zei het al, het is Steven Martin, bak herrie.
1: Dat was een fijn bakkie herrie, inderdaad. En dat was alweer de een na laatste after the show van vanavond.
0: Ja, dan zit er weer 2 uur radio voor je op. En volgende week zijn we er toch gewoon?
1: Volgende week zijn we er gewoon.
0: Ja, precies. Ja. Nog geen tijd voor vakantie voor ons. En ook niet voor jou aan de andere kant van de radio. Je zal nog een paar weken moeten werken om kans te maken op die leuke vakantie. Wil je andere leuke dingen doen? Dan kan nog even op donderdag 18 juni. De 18e editie van de Alphense Bruggenrun. Unieke hardlooptocht dwars door het oude centrum van Alphen. Met 2 afstanden over heel veel bruggen. 10 kilometer, dan heb je de 33. En 5 kilometer voor 21 bruggen.
1: 21 bruggen, dat zijn er best veel hoor.
0: Dat zijn er best veel. Je kunt nu ook goed wandelen hoor, die 5 kilometer. De Bruggenrun is zo laagdrempelig dat iedereen kan meedoen. Al was het alleen maar voor de afterparty. De Bruggenrun die start donderdagavond. Ja, 8 uur vanuit Hendrikspump aan de Prins Hendrikstraat 119 in Alphen.
1: Over afterparty gesproken, wij hebben zo ook een afterparty op de radio.
0: Oh zeker, ja, met een hele nieuwe mix dit keer.
1: Echt waar?
0: Nou ja, ze hebben een nieuwe platen meegenomen. Nee. Echt waar.
1: Hey, wij zijn er volgende week weer. De laatste die je voor je gaan draaien is van Diana Marie. Je kent hem niet, maar hij is wel fijn. Hier is I've Waited Much Too Long.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Let me tell you why you're here.
4: Into the Groove.
5: Can you feel it?
6: My friend. You might be going through something right now that you might not understand.
4: Resist.
7: I'll make everything all right.
8: It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vires onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie.

0: ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Let me tell you why you're here.
4: Into the Groove.
2: Can you feel it?
5: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
4: Resist.
6: I'll make everything all right.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: down.
1: Slow me down.
0: Can you slow me down?
1: Ooh, yeah.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: de Dance Decade.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Daar is hij dan weer, heren. Martin Wertwijk.

Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog, het koelt af.

Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.